zien. Gaan we niet vinden regenen. Ging op pillen aan. Dan. Het valt vooruit. Dan. En ze kregen geen.